0: Android en iOS. Of scan QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 4 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ongeveer 170.000 mensen zakten af naar Antwerpen voor de jaarlijkse Pride Parade. Dat is een nieuw bezoekersrecord. De kleurrijke optocht met de 33 praalwagens stond in het teken van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Naast het feestelijke karakter benadrukte de Pride ook het belang van zichtbaarheid, veiligheid en gelijke rechten voor de LGBTQ+ gemeenschap. Een meisje van 8 is in provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas in de problemen gekomen tijdens het spelen in de zwemvijver. Omstaanders merkten dat op en sloegen onmiddellijk alarm. Redders haalden het kind uit het water en startten meteen met reanimatie. Het meisje kon snel opnieuw zelfstandig ademen. Ze werd voor verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis. Naar de herkomst van het toestel. Intussen worden de veiligheidsmaatregelen in de regio aangescherpt. In Europa zijn al meer dan 240 besmettingen met het West-Nijl-virus gemeld. De meeste gevallen komen uit Italië en Griekenland. Het virus wordt verspreid door muggen en duikt vooral op tijdens de zomermaanden. Meestal veroorzaakt het geen of slechts milde klachten, maar in uitzonderlijke gevallen kan je er wel ernstig ziek van worden. In de Tour de France Femme heeft Demi Vollering de 8e etappe gewonnen en meteen ook de gele leiderstrui veroverd. De Nederlandse plaatste in de finale een beslissende aanval op de laatste helling richting Nice en reed concurrente Katarzyna Niewiadoma uit het wiel. Lotte Kopecky liet zich opmerken door in de groep met de favorieten mee te gaan tot diep in de finale. Zij werd uiteindelijk 5e. Na een heldere en frisse nacht wordt het opnieuw zomers warm, met temperaturen die op veel plaatsen richting de 30 graden gaan. Ook begin volgende week blijft het droog, al wordt het even iets minder warm. Vanaf het midden van de week keert de echte zomer terug, met volop zon en maxima rond of boven 30 graden. En tegen het einde van de week klopt de ventilator weer overuren, met tropische temperaturen tot 34 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Amen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft zijn kamp in Steinbach, vlakbij de Luxemburgse grens, vroeger dan gepland stopgezet. Dat komt door een uitbraak van het norovirus, dat vooral maag- en darmklachten veroorzaakt. 70 van de 170 leden zijn al ziek geworden. Volgens de leiding herstelt bijna iedereen na één dag, maar omdat er op korte tijd zoveel leden ziek werden, wordt het kamp toch afgebroken. Normaal zou het duren tot overmorgen. In Spanje is een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgedoekt. De bende zou duizenden migranten met snelle boten vanuit Afrika naar Europa gebracht hebben. Maar daar bleef het niet bij. Ze zou ook wapens en drugs verhandeld hebben. 78 mensen zijn gearresteerd. De vermoedelijke kopstukken zouden in ons land en in Frankrijk verblijven.

0: In het westen van Canada is de noodtoestand van kracht door een grote natuurbrand. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Het vuur brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Bijna 10.000 hectare is al verwoest. Tal van woningen gingen in de vlammen op en in een deel van het gebied is de elektriciteit uitgevallen. Iran zal de straat van Hormuz pas opnieuw openstellen voor de scheepvaart als de Verenigde Staten aan verschillende eisen tegemoetkomen. Dat heeft de Iraanse veiligheidschef gezegd. Iran wil dat het Amerikaanse leger vertrekt uit de regio. Het eist ook een vergoeding voor de schade die door het conflict is veroorzaakt en de vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden. Volgens Iran staat het dicht bij een akkoord met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. In het voetbal is bekerwinnaar Union het seizoen begonnen met een klinkende zege. De Brusselaars wonnen met 1-5 op het veld van Westerlo. Lommel en Sint-Truiden deelden de punten na een 1-1 gelijkspel en Standaar en Cercle Brugge kwamen niet verder dan 2-2. In het vrouwenvoetbal maakt OHL nog kans op een plaats in de Champions League. De Leuvense vrouwen wonnen van het Turkse Fenerbahçe na een spannende wedstrijd. Die eindigde op 1-1 en OHL haalde het in de strafschoppenreeks. We krijgen een vrij zonnige en tropisch warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft zijn kamp in Steinbach, vlakbij de Luxemburgse grens, vroeger dan gepland stopgezet. Dat komt door een uitbraak van het norovirus, dat vooral maag- en darmklachten veroorzaakt. 70 van de 170 leden zijn al ziek geworden. Volgens de leiding herstelt bijna iedereen na één dag, maar omdat er op korte tijd zoveel leden ziek werden, wordt het kamp toch afgebroken. Normaal zou het duren tot overmorgen. In Spanje is een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgedoekt. De bende zou duizenden migranten met snelle boten vanuit Afrika naar Europa gebracht hebben. Maar daar bleef het niet bij. Ze zou ook wapens en drugs verhandeld hebben. 78 mensen zijn gearresteerd. De vermoedelijke kopstukken zouden in ons land en in Frankrijk verblijven. In het westen van Canada is de noodtoestand van kracht door een grote natuurbrand. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Het vuur brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Bijna 10.000 hectare is al verwoest. Tal van woningen gingen in de vlammen op en in een deel van het gebied is de elektriciteit uitgevallen. Iran zal de straat van Hormuz pas opnieuw openstellen voor de scheepvaart als de Verenigde Staten aan verschillende eisen tegemoet komen.

0: komen. Dat heeft de Iraanse veiligheidschef gezegd. Iran wil dat het Amerikaanse leger vertrekt uit de regio. Het eist ook een vergoeding voor de schade die door het conflict is veroorzaakt en de vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden. Volgens Iran staat het dicht bij een akkoord met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. In het voetbal is bekerwinnaar Union het seizoen begonnen met een klinkende zege. De Brusselaars wonnen met 1-5 op het veld van Westerlo. Lommel en Sint-Truiden deelden de punten na een 1-1 gelijkspel. En Standaard en Cercle Brugge kwamen iets verder dan 2-2. In het vrouwenvoetbal maakt OHL nog kans op een plaats in de Champions League. De Leuvense vrouwen wonnen van het Turkse Fenerbahçe na een spannende wedstrijd. Die eindigde op 1-1 en OHL haalde het in de strafschoppenreeks. We krijgen een vrij zonnige en tropisch warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zijn.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het

en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Welkom bij Radio No.

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Radio Nova.
2: Eigenzinnig.
1: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft zijn kamp in Steinbach, vlakbij de Luxemburgse grens, vroeger dan gepland stopgezet. Dat komt door een uitbraak van het norovirus, dat vooral maag- en darmklachten veroorzaakt. 70 van de 170 leden zijn al ziek geworden. Volgens de leiding herstelt bijna iedereen na één dag, maar omdat er op korte tijd zoveel leden ziek werden, wordt het kamp toch afgebroken. Normaal zou het duren tot overmorgen. In Spanje is een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgedoekt. De bende zou duizenden migranten met snelle boten vanuit Afrika naar Europa gebracht hebben. Maar daar bleef het niet bij. Ze zou ook wapens en drugs verhandeld hebben. 78 mensen zijn gearresteerd. De vermoedelijke kopstukken zouden in ons land en in Frankrijk verblijven. In het westen van Canada is de noodtoestand van kracht door een grote natuurbrand. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Het vuur brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Bijna 10.000 hectare is al verwoest. Tal van woningen gingen in de vlammen op en in een deel van het gebied is de elektriciteit uitgevallen. Iran zal de straat van Hormuz pas opnieuw openstellen voor de scheepvaart als de Verenigde Staten aan verschillende eisen tegemoet komen. Dat heeft de Iraanse veiligheidschef gezegd. Iran wil dat het Amerikaanse leger vertrekt uit de regio. Het eist ook een vergoeding voor de schade die door het conflict is veroorzaakt en de vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden. Volgens Iran staat het dicht bij een akkoord met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. In het voetbal is bekerwinnaar Union het seizoen begonnen met een klinkende zege. De Brusselaars wonnen met 1-5 op het veld van Westerlo. Lommel en Sint-Truiden deelden de punten na een 1-1 gelijkspel en Standaar en Cercle Brugge kwamen niet verder dan 2-2. In het vrouwenvoetbal maakt OHL nog kans op een plaats in de Champions League. De Leuvense vrouwen wonnen van het Turkse Fenerbahçe na een spannende wedstrijd. Die eindigde op 1-1 en OHL haalde het in de strafschoppenreeks. We krijgen een vrij zonnige en tropisch warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het is zondagmorgen, 9 uur. Tijd voor Hallo Weekend.

0: Zo, hey, goedemorgen allemaal. Het is zondag vandaag. Het is vandaag 9 augustus. Goedemorgen, we zijn er weer tot en met 12 uur. En dat natuurlijk met het programma Hallo Weekend. We gaan jouw favoriete muziek draaien op de radio. Ben je vandaag weer niet alleen? Goedemorgen, Gerda.
1: Goedemorgen, Ruud. Goedemorgen, beste luisteraars allemaal.
0: Ja, Gerda, toch heel even vlucht naar de kranten van deze morgen. Want wat heeft hij iedereen voor de gek gehouden, hè?
1: Ronaldo.
0: Cristiano Ronaldo. Hij zou gisteren zijn huwelijk doen op het eiland Madeira. Het was 1-1.
1: Het is niet de eerste keer, hè?
0: Dat weet ik niet.
1: Nee, het is al een keer geweest. Maar weet je wat? Ik zou mijn kat sturen als techjes ook, hoor.
0: Het was allemaal één grote grap. De mensen waren toegestroomd aan de kathedraal daar op Madeira en in Funchal. En er was wel degelijk een huwelijk, maar dat was allemaal van iemand anders. Hij heeft gewoon iedereen voor de gek gehouden.
1: Ja, je kunt daarmee lachen, maar ik vind dat niet zo om te lachen.
0: Nee, maar kom, hè.
1: Het is een bewijs van dat zijn nek eigenlijk dikker is dan zijn hoofd.
0: Ja, inderdaad. Iedereen heeft iedereen voor de gek gehouden. Er is helemaal geen huwelijk geweest en dergelijke. De pers was daar massaal naartoe getrokken en dergelijke. Zelfs de mensen van HLN die dachten daar in een hotel een leuk huwelijk te beleven. Maar nee. Allemaal niks van waar. In ieder geval een goede morgen allemaal. We gaan de komende 3 uren weer onze favoriete muziek draaien van de luisteraar.
1: Nee, de favoriete muziek van de luisteraar.
0: Ja, inderdaad. En vertel maar eens, Gerda, hoe kan dat allemaal in zijn werk gaan? Hè?
1: Ja, dat gaat in zijn werk, gelijk als dat al elke week gaat. Dat kan via onze Facebookpagina. Dat kan via de website www.radionova.be. Het kan via de Radio Nova app. En het kan natuurlijk ook via onze telefoon 0469 18 83 60.
0: Inderdaad, 0469 18 83 60 voor jouw favoriete muziek hier op de radio. Gerda, Willy Sommers is jarig vandaag. Al zijn informatie staat te lezen op de Facebookpagina. Ik stel voor dat we in dit programma enkele nummers draaien van de beste Willy. Ik wil met deze even heel ver terug in de tijd. Het water is veel te diep. Hiep, hiep, hoera voor Willy Sommers. Goedemorgen allemaal.

0: Lekker wakker worden met Ruud en Gerda op zondagmorgen tussen 9 en 12 uur in Hallo Weekend op Radio Nova.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Ja, op deze hele vroege zondagmorgen toch heel even die beentjes al uit bed zwieren. En dat deden we tezamen met Bill Haley en It's Comets en Walk Around the Clock. We kijken heel even naar het weer voor vandaag, want dat is de laatste weken ook niet redelijk onbelangrijk. Maar het wordt vandaag weer een prachtige dag, Gerda. We gaan richting de 32 graden, staat er hier geschreven. Dus ja, het is weer volop zomer de komende week. Morgen en overmorgen allemaal een klein beetje minder. Het zomaar maar 25 graden worden. En daarna gaat het allemaal weer de hoogte in. Dus ik stel voor dat we dan toch weer een zomerse plaat draaien hier op de radio. Favoriete platen in gedachten? Plaats ze maar op onze Facebookpagina. Hè. Gerda heeft er een bankarde op geplaatst. Intussen tijd luisteren we naar die prachtklassieker van lang geleden. Dit is Mango Jerry. Dit is In the Summertime.

0: kalkoenen, parelhoenen, dagkijkers of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Dit is
3: Nova
2: Radio Nova.
4: Elke zaterdag en zondagmorgen is er Hallo Weekend op Radio Nova tussen 9 en 12.

0: hij gaat heel goed hoor, deze Nederlandse zanger Rutger van Berneveld. Want enkele weken geleden was er een nieuwe single, die heette Luzu. En daar is nu plotseling deze zomer, zon en strand. En hij doet het ook goed hier in Vlaanderen, want hij was uitgenodigd door de VRT om naar Zomerhit te komen. En dat is volgens mij gisteravond op de televisie geweest. Gerda, we hebben dat gemist. We moeten dat nog zeker een keertje.
1: Oh, is het al geweest?
0: Ja, ik denk het wel. Ik weet het niet zeker.
1: Ik weet dat er opnames geweest zijn, dat weet ik
0: wel. Oké, in ieder geval, dit was Rutger van Barneveld met zijn allernieuwste plaat. Gerda, we moeten een rustig liedje gaan draaien. Vertel eens.
1: Ik heb een berichtje gekregen van Tanja Van Assen.
0: Ja.
1: En zij vraagt graag De Fool van Gilbert Montagnier voor alle luisteraars en ook voor jullie tweetjes.
0: Ja.
1: Dank u voor al wat jullie doen om Radio Nova te laten groeien.
0: Voilà, dankjewel daarvoor. We gaan hem draaien. Gilbert Montagnier en De Fool.

0: Ja, zeg het maar, Gerland. Wat is het nu, hè?
1: Gilbert Montagné.
0: Gilbert Montagné. Ja, niet Gilbert Montagné, hè?
1: Nee, dat is een berg, hè.
0: Aangevraagd door Tanja, deze plaat. De Fool, een prachtig nummer wel. Zullen we dat stijltje of dat gevoel nog heel even verder zetten dan?
1: Ja, dat kunnen we doen.
0: Met nog een rustig liedje?
1: Ja.
0: Ja?
1: Goed zo.
0: De mensen lekker wakker waken met deze prachtige van Bobby Goldsboro. See the

Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.

0: een beetje meezwaaien, hè, Gerda? De mensen kunnen meekijken, hè?
1: Ja, we zijn nog niet helemaal wakker, hoor.
0: Je bent nog niet helemaal wakker. Wel, we gaan daar wel voor zorgen dat je wakker wordt. De mensen kunnen meekijken in onze studio. Dat natuurlijk allemaal via de videostream op onze website. www.radionova.be. Even doorklikken op die videostream. Frans Bauer, hij was ook te gast tijdens de jubileumconcerten van Jan Smit. Waar we straks nog heel even op gaan terugkomen, Gerda. In ieder geval, dit was Frans Bauer, maar jij kreeg al wat berichten binnen via de Radio Nova-app.
1: Ja, inderdaad. Ik kreeg een berichtje binnen van Werner en hij schrijft: Goedemorgen Gerda en Rudy. Ik ben blij jullie weer te horen. Wel, wij zijn blij dat we er weer bij zijn, Werner.
0: Inderdaad.
1: Eigenlijk is een verzoeknummer niet eens nodig, want de muziek die jullie draaien, zowel jullie eigen keuze als de verzoekjes van de luisteraars, is sowieso altijd mooi. Maar als het toch even kan, zou ik graag de Rubets met Sugar Baby Love aanvragen. Alvast dankjewel.
0: Voilà, dat is wel een heel lief bericht van Werner. Ja. En natuurlijk, dit soort klassiekers, die draaien wij heel graag hier op de radio. Dit zijn de Rubets, dit is Sugar Baby Love. Een goede morgen allemaal.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Dit is
4: Nova.

0: Het is een nummer vol met energie.
1: Amai, nog niet.
0: Als je deze Walter Cruz aan het werk ziet. Het is trouwens al een plaat van enkele jaren geleden. Hoor, maar ik vond het wel een mooi nummer. Vrij als de golven. Gerda, jouw deurbel die is ook weer actief.
1: Ja, ze
0: en
1: is bezig.
0: Heeft al verschillende keren gegaan. Dus dat wil zeggen, verzoekplaten.
1: Ja, inderdaad. Ik kreeg een berichtje binnen van Anja de Sager. En zij schrijft... Graag een plaatje voor alle jarigen en ook voor alle zieke en eenzame mensen... Ook voor alle DJ's en luisteraars van Radio Nova. En ze vraagt natuurlijk een plaat van Rob de Nijs.

0: Pam, pam. Jawel, wat een klassieker hè, voor deze Rob de Nijs, aangevraagd door Anja de Sager. En ze liet die plaat draaien voor al de luisteraars van Radio Nova. Dat was die welbekende dag zuster Ursula, zo moet het zijn. 9 minuten voor 10 uur op de zondagmorgen. Goedemorgen allemaal, we zijn bezig met Hallo Weekend, jouw favoriete muziek hier op de radio. Gerda, ik hoor de bel gaan. Vertel maar.
1: Ik heb gisteren nog een telefoontje gekregen.
0: Ja.
1: Van ons Martin. En Martin, die vroeg een plaatje aan nog.
0: De Martin van Ruffin.
1: Ja.
0: Okay.
1: En Martin die heeft heel goede herinneringen aan Nana Mouskouri. En ze vroeg of dat wij dat in ons bestand hadden. Maar ja, we hebben een beetje van alles in ons bestand.
0: We hebben dat.
1: Maar... Dus wij hebben er eentje uitgezocht, speciaal voor Martin. En dat is Quand tu chantes.
0: Ja, inderdaad. Dus, maar ik vroeg me dan af, welke van Nana Mouskouri? Want ze heeft er zoveel.
1: Ze zijn allemaal mooi, heeft Martin gezegd.
0: Ze heeft die welbekende Only Love. Die heb ik hier ook. Maar uiteindelijk gaan we die Quand tu chantes doen, hè? Ja?
1: Ja, inderdaad.

0: zeggen, daar zit volop in de dansmoves. En dat deed ze ook op deze...
1: De stoelendans.
0: De stoelendans, jawel. Muziek van Nana Mouskouri. Een plaat die we helemaal speciaal draaiden voor Martin. Gerda, we hebben nog tijd voor één verzoekje in dit eerste gedeelte. Straks gaan we natuurlijk verder, maar vertel maar.
1: Wel, ik kreeg nog een berichtje binnen van Chris. En hij schrijft, sluit me aan bij de luisteraar. Zeer goede muziek. Ben bijna alverwege de kuis. Straks hier barbecue. Gaat eens zo snel. Is het mogelijk om Hutje van Babette of Engelbewaarder of ja, enkele verschillende platen te draaien? Jullie zien maar, zegt hij, groetjes uit een zeer fris FC Tongerlo.
0: Oké, we gaan het draaien. Hutje.

Ja, Louis Vlion hier op de radio. En plaat die bedraaide op verzoek. Dat was inderdaad het welbekende hutje van Babette. We gaan naar 10 uur. Zometeen het nieuws. Daarna gaan we natuurlijk verder met deel 2 van het programma. Verzoekplaten? Laat maar komen, hè.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft zijn kamp in Steinbach, vlakbij de Luxemburgse grens, vroeger dan gepland stopgezet. Dat komt door een uitbraak van het norovirus, dat vooral maag- en darmklachten veroorzaakt. 70 van de 170 leden zijn al ziek geworden. Volgens de leiding herstelt bijna iedereen na één dag, maar omdat er op korte tijd zoveel leden ziek werden, wordt het kamp toch afgebroken. Normaal zou het duren tot overmorgen. In Spanje is een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgedoekt. De bende zou duizenden migranten met snelle boten vanuit Afrika naar Europa gebracht hebben. Maar daar bleef het niet bij. Ze zou ook wapens en drugs verhandeld hebben. 78 mensen zijn gearresteerd. De vermoedelijke kopstukken zouden in ons land en in Frankrijk verblijven. In het westen van Canada is de noodtoestand van kracht door een grote natuurbrand. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Het vuur brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Bijna 10.000 hectare is al verwoest. Tal van woningen gingen in de vlammen op en in een deel van het gebied is de elektriciteit uitgevallen. Iran zal de straat van Hormuz pas opnieuw openstellen voor de scheepvaart als de Verenigde Staten aan verschillende eisen tegemoetkomen. Dat heeft de Iraanse veiligheidschef gezegd. Iran wil dat het Amerikaanse leger vertrekt uit de regio. Het eist ook een vergoeding voor de schade die door het conflict is veroorzaakt en de vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden. Volgens Iran staat het dicht bij een akkoord met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. In het voetbal is bekerwinnaar Union het seizoen begonnen met een klinkende zege. De Brusselaars wonnen met 1-5 op het veld van Westerlo. Lommel en Sint-Truiden deelden de punten na een 1-1 gelijkspel. En Standaar en Cercle Brugge kwamen niet verder dan 2-2. In het vrouwenvoetbal maakt OHL nog kans op een plaats in de Champions League. De Leuvense vrouwen wonnen van het Turkse Fenerbahçe na een spannende wedstrijd. Die eindigde op 1-1 en OHL haalde het in de strafschoppenreeks. We krijgen een vrij zonnige en tropisch warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Gerda, ik heb het vermoeden dat jij in jouw ochtendgymnastiek hier al gehaald hebt, hè?
1: Ja, maar dat is toch fantastisch, hè? Zo een beetje leven in de brouwerij, dat is toch leuk?
0: Een beetje leven in de brouwerij, dat trachten wij inderdaad te doen hier op de zondagmorgen bij Radio Nova in Hallo Weekend. We doen dat nog tot en met 12 uur. Vrolijke muziek, ja, dat mogen de luisteraars ons toesturen, hè?
1: Ja, vrolijke muziek, ja. Elke muziek eigenlijk, hè. Maar ja, toch een beetje zomers. Een beetje opgewekt, het leven is al saai en triestig genoeg.
0: Een beetje zomerse muziek, een beetje opgewekte muziek. Laat het maar toekomen bij Gerda hier op haar laptopje. Ze heeft daar een deurbel op zitten. En als de deurbel gaat, dat wil zeggen dat er een verzoekplaat binnenkomt. Dus ik wil die bel hier wel regelmatig horen gaan.
1: Dat is ook wel raar, hè. Een deurbel op een laptop.
0: Ja, je hebt een deurbel op je laptop. Kun je dat niet laten horen op een of andere manier?
1: Ja, ik kan dat laten horen, maar...
0: We gaan het niet doen. In ieder geval, ik vind het altijd wel heel grappig. Gerda, verzoekplaten. Dus laat maar heel even vlug weten hoe dat het allemaal in zijn werk gaat.
1: Ja, de verzoekplaten kunnen aangevraagd worden natuurlijk via onze Facebookpagina. Daar staat een foto van ons. Daaronder kan die plaat gevraagd worden.
0: Van ons? Oh ja. Ja, inderdaad.
1: Dan is er ook de website www.radionova.be. Daar is ook de Radio Nova app. En er is natuurlijk ook de telefoon 0469-1883-60.
0: Inderdaad, 0469-1883-60. Hebben jullie geen zin om dat live te doen op de radio? Hoeft helemaal niet. Gerda doet alles netjes noteren. En dan draaien wij jullie favoriete muziek hier op de radio. Gerda, het Radio Nova liedje wilde jij nog eens graag een keertje horen. Ja? Zing mee met Radio Nova. Wel, we gaan dat nog eens draaien.
1: Ja, oké.
0: Goedemorgen allemaal. Welkom via www.radionova.be.

0: Ja, dat was Gerda al even op de achtergrond. Ik had haar microfoon al opengezet. Dus het liedje van Radio Nova, zing met me mee met Radio Nova. De opvolger van Dansen met Nova. Hè. Gerda, we moeten een verzoekplaat draaien.
1: Ja, Freddy van Kerkhoven die stuurt een berichtje. Graag een plaatje voor alle Elvis-fans. Een plaatje naar keuze. En geniet van jullie zondag en bedankt voor alles wat jullie doen. Een dikke beest, dus Freddy, merci.

Ja, ja, heel veel Elvis muziek hebben we hier bij Radio Nova. En we kozen uiteindelijk voor deze prachtige klassieker nog eens een keertje. Dat was Suspicious Minds van Elvis Presley. Zometeen draaien we nog meer op verzoek, maar deze die werd er straks nog gevraagd door Chris uit Tongerlo.

0: vermoeden dat deze plaat nog heel wat jaren gaat meegaan, Gerda. Voor sfeer en gezelligheid, deze Marco Schuitmaker, zijn welgekende engelbewaarder.
1: Ja, ik hoop dat ondertussen Chris gedaan heeft met zijn kuis.
0: Dat zal volgens mij wel gelukt zijn met dit nummer. Gerda, we hebben nog een verzoekplaat om te draaien.
1: Ja, Edi uit Gaverland die stuurde een bericht en die schrijft graag een plaat We gaan verhuizen van Benny Vreden. Ik had dat eigenlijk al een beetje verkeerd begrepen. Ik dacht, zij gaan verhuizen.
0: Nee.
1: En misschien gaan ze wel verhuizen. Dat weet ik nu niet. Dus Edi, gaan jullie nu verhuizen of niet? Ik zou het nu wel graag weten.
0: In ieder geval, we gaan die plaat wel draaien. We hebben hem gevonden.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel. Welkom bij Radio Nova.
1: Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188 360. Een bericht via www.

0: in ieder geval voor het lekkere weer moet je niet naar Ibiza, Gerda, want het is hier op het moment ook.
1: Wij zijn ook Ibiza.
0: We zijn helemaal in Ibiza-sferen, want komende week, donderdag geloof ik, gaat de temperaturen weer richting de 35 graden.
1: Dat is straks mijn rietenrokje een keer gaan bovenhalen.
0: Uw rietenrokje, oké, dat belooft. Take me to Ibiza hier in Hallo Weekend op de zondagmorgen. Favoriete platen, laat ze maar komen via onze gekende kanalen. En Gerda, er is nog wat binnengekomen voor een prachtplaat trouwens.
1: Ja, ik kreeg een berichtje binnen van onze collega Patrick van Bever. En hij schrijft, vandaag op deze vrolijke zondag, midden in de zomer, wil ik heel graag voor iedereen die luistert en voor alle vrienden van onze grote Radio Nova-familie een plaat aanvragen. En hij vraagt dan, heb je al genoeg genoten van Frans Bauer en Frans Duits?

0: Ja, het was niet Frans-Duits, maar Django Wagner. Hè. Samen met Frans Bauer. Een plaat die werd aangevraagd door Patrick van Bever. Een van onze collega's natuurlijk. En die hoor je in de week hier bij Radio Nova. En dat natuurlijk allemaal met het spitsuur.
1: Ja, en vandaag ook tussen 3 en 5.
0: Vandaag ook tussen 3 en 5 uur op de radio. Dus Patrick van Bever deze namiddag nog op de radio hier via radionova.be. En dat natuurlijk met de allerleukste muziek. Gerda, hebben we nog verzoeken of zijn we helemaal verzoekloos?
1: Momenteel zijn we eventjes verzoekloos.
0: Oké, dus de deurbel van Gerda, die mag gaan. Laat maar horen. Of jullie mogen natuurlijk even bellen met de studio 0469-1883-60. Jullie mogen gewoon jullie verzoek doorgeven aan Gerda. En als jullie dat heel graag willen, mogen jullie natuurlijk ook live op de radio. Ja, Gerda, we hebben het gisteren ook gedaan. Ook vandaag toch heel even stilstaan bij 30 jaar Jan Smit. Dat op dit moment uitgebreid wordt gevierd in Volendam. Gisteren was de tweede dag. Ik heb er al beelden van gezien en Jan Smit laat ook weten. Ik kan er niet genoeg van krijgen. Ik kijk nu al uit naar zondag. Dus ook vandaag staan daar weer tienduizenden mensen.
1: Ja, het is wel, hè?
0: Ja, het is... Wij zijn al een paar keer in Volendam geweest. Het is er eigenlijk heel klein. Ik vraag me dan af, hoe regelen ze dat daar?
1: Voor te parkeren.
0: Ja, voor te parkeren en dergelijke. Ik vraag het me toch af, hoor. In ieder geval, Volendam staat helemaal in rep en roer.
1: Maar één ding is wel zeker, hè. Jan Smit is een entertainer tot en met. Hij speelt in op het publiek. Hij is, allee ja... Ja. Het is echt een fantastisch artiest, hè.
0: Ja, een fantastisch artiest. En hij blijft ook nog redelijk gewoon.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja. Ja.
0: Zo kan ik
1: als hij op het podium staat, is hij heel gewoon.
0: Heel gewoon.
1: Natuurlijk naast het podium. Maar ja, ik begrijp dat dan ook wel. Als de mensen nu dan beginnen lastig te vallen, constant.
0: Ja.
1: Ja, ik zou er ook niet mee gediend zijn.
0: Nee, in ieder geval. We gaan zijn Tranquilo nog eens een keertje draaien.

Ja, het is een nummer dat hier in Vlaanderen ook enorm kan gewaardeerd worden. Deze zwoele zomernachten en dat uiteraard van Rutger van Barneveld. Hij werd zo goed gewaardeerd dat hij de afgelopen weekend, geloof ik, was uitgenodigd door de VRT om dat nummer hier in Vlaanderen ook een keertje te komen brengen.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfect

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Welkom bij Radio Nova. Hallo.

0: Ja, dat zijn zo van die fijne klassiekers die je dan weer hoort hier bij ons op de radio. My Little Lady, dat was Peter Smulders. Gerda, ken jij Phil Kevin nog?
1: Ja, met zijn krolletjes.
0: Met zijn krolletjes, hè? Mm-hmm. Hij zong heel lang geleden dit liedje. Ken je het nog?
1: Ja.
0: Hoe gaat dat liedje? Kom aan.
1: En doe het.
0: Kom aan en doe het. Kom aan, doe het nog een keertje met mij. Maar deze Phil Kevin, die zingt nog altijd, hè, op de dag van vandaag. Ja, ja. Hij heeft een nieuwe plaat uit.
1: Ja?
0: Ja. Dit was Phil Kevin heel lang geleden.
1: Ja?
0: Hè? Ja? Hij heeft een nieuwe plaat. We gaan hem eens draaien hier. Ik heb hem gevonden. Olé, klinkt heel anders. Olé, Phil Kevin, olé olé. Olé, olé.

0: Ja, dat is heel iets anders dan kom aan en doe het, hè?
1: Ja, maar wel ja, een volwassener stem, hè?
0: Ja,
1: dat eerste liedje, inderdaad. Ja, hoe oud was hij toen?
0: Jongens? Ja, dat weet ik niet. Een hele jonge kerel toen nog in de tijd. En ja. Ik zie hier staan trouwens dat hij nog regelmatig op het podium staat. Hij brengt vrolijke muziek en dit was zijn allernieuwste plaat. Vorige week nog maar uitgekomen, geloof ik. Helemaal in de vakantiesfeer voor Phil Kevin en Olé Olé Chupito.
1: Dat is wel een meezingertje, hè?
0: Een meezingertje, hè? Inderdaad. Ja. Gerda, ik ga ook af en toe wel eens kijken op onze Facebookpagina. De Facebookpagina van Radio Nova.
1: Jij dat ook?
0: Ja. Jij beheert dat allemaal. En jij zorgt er dan ook voor dat er elke dag de jarigen opkomen. En als we naar de jarigen kijken, inderdaad. We hebben hem er straks al gedraaid. Willy Sommers. Whitney Houston staat er ook op. Maar ook een Hollander. En zijn naam is Stef Eckel. Die beste man... Ja, wat wil je zeggen?
1: Ja, ik heb nog een verzoekje, Ruud.
0: Heb jij nog een verzoekje?
1: Ja.
0: Had ik die al klaargezet?
1: Dat weet ik niet.
0: Over wie gaat het?
1: Over Aaron Blommaert.
0: Aaron Blommaert, ja, inderdaad. Aaron Blommaert.
1: Zullen we dat misschien eerst doen dan?
0: Zullen we dat eerst doen?
1: Want... Ja, ik denk dat wel.
0: Oké, nou dan gaan we dat eerst doen. Dan gaan we die jarigen op de Facebookpagina. Gaan we dat straks doen. Aaron Blommaert staat klaar. Dus ja. Vertel maar eens.
1: Jawel, ik kreeg een berichtje van Dominique. En Dominique die schrijft, dag Ruud en Gerda, graag een plaatje voor mijn lief ventje Alin, die elke dag zeer in de weer is voor mij, dag en nacht voor mij klaarstaat. En graag een plaatje van Aaron Blommaert.
0: Aaron Blommaert, hij heeft op dit moment een nieuwe plaat. Ik was er nog even niet in thuis, maar ik

Een liedje met een wondermelodietje. Inderdaad, deze manke Nelis van heel lang geleden. Dat was die welbekende kleine jodeljongen. Ja, einde van deel 2. Zometeen na het nieuws van 11 uur.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: De Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft zijn kamp in Steinbach, vlakbij de Luxemburgse grens, vroeger dan gepland stopgezet. Dat komt door een uitbraak van het norovirus, dat vooral maag- en darmklachten veroorzaakt. 70 van de 170 leden zijn al ziek geworden. Volgens de leiding herstelt bijna iedereen na één dag, maar omdat er op korte tijd zoveel leden ziek werden, wordt het kamp toch afgebroken. Normaal zou het duren tot overmorgen. In Spanje is een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgedoekt. De bende zou duizenden migranten met snelle boten vanuit Afrika naar Europa gebracht hebben. Maar daar bleef het niet bij. Ze zou ook wapens en drugs verhandeld hebben. 78 mensen zijn gearresteerd. De vermoedelijke kopstukken zouden in ons land en in Frankrijk verblijven. In het westen van Canada is de noodtoestand van kracht door een grote natuurbrand. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Het vuur brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Bijna 10.000 hectare is al verwoest. Tal van woningen gingen in de vlammen op en in een deel van het gebied is de elektriciteit uitgevallen. Iran zal de straat van Hormuz pas opnieuw openstellen voor de scheepvaart als de Verenigde Staten aan verschillende eisen tegemoetkomen. Dat heeft de Iraanse veiligheidschef gezegd. Iran wil dat het Amerikaanse leger vertrekt uit de regio. Het eist ook een vergoeding voor de schade die door het conflict is veroorzaakt en de vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden. Volgens Iran staat het dicht bij een akkoord met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. In het voetbal is bekerwinnaar Union het seizoen begonnen met een klinkende zege. De Brusselaars wonnen met 1-5 op het veld van Westerlo. Lommel en Sint-Truiden deelden de punten na een 1-1 gelijkspel en Standaar en Cercle Brugge kwamen niet verder dan 2-2. In het vrouwenvoetbal maakt OHL nog kans op een plaats in de Champions League. De Leuvense vrouwen wonnen van het Turkse Fenerbahçe na een spannende wedstrijd. Die eindigde op 1-1 en OHL haalde het in de strafschoppenreeks. We krijgen een vrij zonnige en tropisch warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Lekker wakker worden met Ruud en Gerda op zondagmorgen tussen 9 en 12 uur in Hallo Weekend op Radio Nova.

0: zo zijn wij weer aanbeland in het laatste deel alweer al van deze Hallo Weekend hier op de zondagmorgen bij Radio Nova. Dat was inderdaad die welgekende klassieker van Cliff Richard. Dat was We Don't Talk Anymore. Ja Gerrit, de vakantie is nog altijd in volle gang, hè?
1: Ja, maar het aftellen is begonnen, hè, voor de kinderen zeker.
0: Hola, ben je al... Ja, het is vandaag al 9 augustus.
1: Ja.
0: Een kleine 3 weken, maar al niet meer.
1: De kleinkinderen moet je er niet van klappen natuurlijk, want die zeggen dan, zwijg daar nog maar even over.
0: Ja.
1: Maar het gaat snel, hè?
0: Ja, de tijd gaat heel snel vooruit. We zitten dus al in... bijna halverwege augustus alweer al. Een belangrijke week voor van de week dan toch. Voor de mensen die een beetje met de zon en dergelijke bezig zijn. Er komt een zonsverduistering aan.
1: Ja, inderdaad.
0: Er was een rush op de eclipse brilletjes en dergelijke. Ik geloof niet dat er nog ergens te krijgen zijn.
1: Maar ik heb gezien bij ons in de apotheek. Zou er van gisteren terug beschikbaar geweest
0: Misschien
1: zijn.
0: Misschien moet er morgen toch maar eentje halen.
1: Mm-hmm.
0: Hè? Mm-hmm. Ja?
1: Misschien wel.
0: Inderdaad, ik lees hier nog een bericht in de krant vanmorgen dat er een of andere Belg dan toch altijd die eclipse achterna gaat. En hij gaat voor de 27ste keer zijn volledige eclipse bekijken. Ik weet niet precies waar hij naartoe gaat, maar ik kwam het hier vanmorgen toch even tegen in de krant. Dus,
1: ik dacht dat je ging zeggen van dat er weer een Belg 111 miljoen gewonnen heeft.
0: Dat was wel afgelopen week. Voor de derde maal in zeer korte tijd heeft een Belg Euromillions gewonnen. En dat was inderdaad, de laatste was 111 miljoen euro.
1: Ja,
0: Gerda, wat zouden we daarmee doen, hè?
1: Een keer goed bekijken, denk ik dan.
0: Rustig bekijken.
1: Rustig bekijken. Zeker niet beginnen panikeren.
0: Een optrekje aan zee en dergelijke. Ik zie het al helemaal voor me. Gerda, jij kan de muziek van Joe Harris wel smaken.
1: Ja, dat was, ik was daar vroeger heel grote fan van.
0: Jij was heel groot fan van Joe Harris. Wel, ik heb een nummer opgezocht. Het nummer dat heet Anita. En dat wil ik nog eens graag een keertje draaien.
1: Nou, dat ken ik niet, denk ik.
0: Ken jij
1: dat? Jawel.
0: Het wordt ook gezocht.

0: Inderdaad een oud liedje van Costa Cordalis, maar dit was de versie van Joe Harris. En Joe Harris, ja, die kan Gerda wel maken, denk ik dan. Dat was die welbekende Anita, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Zeg, Gerda, ja, daar hadden we, ik wilde er straks beginnen over de Facebookpagina, dat daar de jarigen op staan. Inderdaad, Stef Eckel, hij is jarig vandaag. Hij staat erop, hoe oud wordt die beste man? 46 jaar. Die man begon zijn carrière heel lang geleden met dat welgekende liedje over de woonboot.
1: Ja.
0: Willen we dat nog eens draaien?
1: Ja, dat vind ik ook wel een leuk plaatje.
0: Oké, daar gaan we.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, goh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Dit is Radio Nova.
4: Inderdaad, dit is Radio Nova nog tot en met 12 uur in Hallo Weekend. We trachten in dit programma jullie favoriete muziek te draaien die jullie natuurlijk naar ons mogen doorsturen. Dat kan via 0469-188360. U kan een bericht sturen via de Radio Nova app, onze website en onze Facebookpagina. En Gerda, vertel eens, onze volgende plaat is ook op verzoek.
5: Onze volgende plaat is op verzoek. Onze collega Frank de Groef die vroeg de plaat aan van Sven Versteeg, Blikkendag. En dat voor alle luisteraars van de Radio Nova.

0: Ja, een welgekend vrolijk liedje allemaal van Sven Versteeg en Blikkendag. Gerda, je bent in gevecht.
1: Ja, in gevecht met de vliegen.
0: Met de vliegen, inderdaad. Er zitten hier, ja, de raam staat open, dus er zitten hier wat vliegen in de studio. En ze zijn enorm vervelend. Gerda, we moeten een stukje trompetmuziek gaan draaien, als ik het goed begrepen heb.
1: Ja, Patrick van Liedekerke die heeft ons een bericht gestuurd. Goedemorgen Gerda en Ruud. Ik denk dat mijn verzoek deze morgen niet aangekomen is voor Semino Rossi, Nomas Baleros en dit voor iedereen die ik ken en alle medewerkers van Radio Nova. Ik heb het inderdaad niet zien passeren.
0: Hola, we hebben het niet zien toekomen, dus Patrick, bij deze wordt hij nu gedraaid op de radio. Een stukje rustige muziek, zo om rond 11:30 hier op de zondagmorgen, vandaag 9 augustus.

0: Ja, ik was een klein beetje verward met een andere Rossi. Daarom die trompetmuziek. Maar dit was dus Cimino Rossi. En dat wel met No Mas Boleros. Een nummer dat ook werd gezongen door Gerard Joling. Heel lang geleden alweer al. Een plaat die we draaiden op verzoek. En Gerda, we hebben er nog meer.
1: Ja, ik kreeg hier nog een berichtje binnen van Ben Bech. En hij schrijft graag het plaatje Wat een heerlijke dag van Bart Anees en Skops. En dat voor alle luisteraars. En hij zegt dank u wel.

0: en dat gaat het ongetwijfeld toch worden. Een heerlijke dag. Al ja, laat het zonnetje het op dit moment afweten. Is dat erg? Nee, want de temperaturen liggen in ieder geval al hoog genoeg. Dit nummer werd aangevraagd. Bart Aneestens Kops. En wat een heerlijke dag. Ja, Gerda, vertel maar, want we hebben nog verzoekplaten binnen.
1: Ja, Mauricio die stuurde ons ook een berichtje. En hij schrijft graag het liedje van Wiltura, Lach ermee. Groetjes voor alle plezante fans van Nova. Mauricio, nog steeds op dool in Belgica. Geen spijt met het goede weer, zegt hij.
0: Oké, we gaan hem draaien. Wiltura, een klassieker van lang geleden. Het nummer dat heet Lach ermee.

0: Een twintigtal minuten te gaan in deze aflevering. Hallo weekend hier bij Radio Nova op deze zondagmorgen. Mochten jullie net je radio aanzetten, hartelijk welkom. We hebben dus nog heel even voor jullie favoriete platen hier op de radio. En Gerda, we hebben nog een verzoekje binnengekregen en het is een hele mooie, hè?
1: Ja, inderdaad. Monique Lisenborst die stuurt ons een berichtje en ze vraagt een plaat aan van Willy Sommers met 7 Anjers, 7 Rozen. En dat voor iedereen die meeluistert.
0: En de Willy is jarig vandaag.
1: En de Willy is jarig.
0: Inderdaad.
1: Ja, voilà.
0: Dus we gaan deze hele fijne klassieker draaien hier op de zondagmorgen. Nog iets in gedachten? Stuur het nog heel vlug door. Het kan nu nog.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Dit is Radio Nova.

0: Ja, hello Mary Lou. Dat was hier Ricky Nelson. Alweer bijna aan het einde van het programma. Gerda, hebben we nog zaken die we moeten draaien op verzoek?
1: Nee.
0: Helemaal niks meer. Hebben we alles
1: we
0: gehad?
1: Zijn.
0: Ja. Nou, dan hebben we nog een paar platen voor jullie klaarstaan. En jij zei net, of jij vertelde me net van Rutte, Bobby Prins in een klein cafeetje. Wel, dat heb ik gevonden en dat gaan we nu nog draaien. Hier zo bijna op de zondagnamiddag bij Radio Nova.

0: Een gezellig cafeetje, een heerlijk terrasje. Het zou zomaar kunnen met deze heerlijke temperaturen. Dat was inderdaad Bobby Prins alweer al. Zo Gerda, we zijn 10 minuten voor 12 uur. We moeten zometeen hier alweer een einde maken aan deze aflevering van Hallo Weekend. Want we moeten ons opmaken voor zometeen een uur non-stop muziek vanuit de andere studio. En dan vanmiddag. Wie komen er vanmiddag allemaal op ons af? Hè?
1: Tussen 1 en 3 is er Het Land van de Groot met Patrick de Groot. En tussen 3 en 5 is er Muziekvitaminen met Patrick van Bever.
0: De Patrikken, ze zijn er deze namiddag weer. Hier op de radio, dus we stellen dan ook voor dat jullie gewoon lekker blijven luisteren voor de allerleukste zomerse muziek. Het komt er allemaal weer aan. En morgen vanaf een uur of 11, dan gaan we natuurlijk weer een hele week lang lunchen met Ruud doen. We wensen jullie nog een aangename dag. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor de vele, vele verzoekjes die we gehad hebben. En voor de verder rest, ja Gerda, vertel maar.
1: Ik heb er hier nog eentje, Ruud. Werner die vraagt of dat toch nog mogelijk is om het Nova-lied nog eens te draaien.
0: Het Nova-lied, maar dan moet ik wel heel even snel zijn. En de welke?
1: Ik ga zeggen, hij schrijft... Met weemoed neem ik weer afscheid van een mooie ochtend vol prachtige muziek. Zowel wat jullie draaien als wat de luisteraars aanvragen. Bedankt, Gerda en Ruud. Ja. Graag hoor ik nog eens het Nova-lied. Ik weet dat het daar straks gedraaid is, zegt hij, maar ik hoor het toch nog
0: maar zal ik dan misschien die andere draaien?
1: Ah, ja, misschien is dat ook wel goed.
0: We hebben er twee. Hè? We hebben de eerste, Dansen met Nova. En daar straks hebben we Zing mee met Nova. Dus ik stel voor dat we die Dansen met Nova nog een keer draaien. Hier aan het einde van het programma. Wel, Werner, ik hoop dat dat allemaal dik oké is voor u. Hey, luisteraars, dank u wel. En graag tot morgen 11 uur voor Lunchen met Ruud.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Een 7-jarig jongetje dat gisteravond urenlang vermist was in Knokke-Heist is veilig teruggevonden. De hulpdiensten startten een grote zoekactie nadat het kind al ruim een uur verdwenen was. Op het strand en in de zee werd met man en macht gezocht. Uiteindelijk werd het jongetje in goede gezondheid teruggevonden. Hij is nooit in het water terechtgekomen. Typhoon Dolphin zet de oostkust van China in hoogste staat van paraatheid. Bijna 1700 vluchten zijn geschrapt en ook honderden veer- en treinverbindingen zijn geannuleerd. Vooral Shanghai en Hangzhou worden getroffen. China heeft het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd door de verwachte zware regenval. In Fujian zijn al bijna 100.000 mensen geëvacueerd. De typhoon trok eerder al over Okinawa en Taiwan. De regering van Groenland heeft een Amerikaanse oliemaatschappij streng gewaarschuwd. Het bedrijf breidt proefboringen naar olie voor, maar heeft daar nog geen toestemming voor. Volgens de overheid is er al materiaal aan land gebracht zonder voorafgaande goedkeuring. Het bedrijf, Greenland Energy, wil miljoenen investeren in boringen in Jameson Land. En volgens Britse media heeft de onderneming banden met de Amerikaanse president Donald Trump. Wie woensdagavond naar de zonsverduistering wil kijken, lijkt geluk te hebben. Momenteel zijn de vooruitzichten erg gunstig. 'S Avonds, rond 7:55, verdwijnt in België zo'n 80% van de zon achter de maan. Storende bewolking wordt voorlopig niet verwacht. Vergeet alleen je eclipsbril niet, want zonder bescherming naar de zon kijken is gevaarlijk. En ook vanmiddag is er weinig bewolking. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 32 graden. In het zuiden is er later wel een lokale onweersbui mogelijk. Vanavond blijft het droog en zacht. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met maxima tot 30 graden. Ook dinsdag blijft het droog, maar dan wel een paar graden koeler.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

stappen, een biertje happen. Het weekend staat weer lekker voor de deur. Met al mijn vrienden wat moppen tappen. Een avond lachen, heel even geen gezeur.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

0: inrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en stevige waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
0: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Radio Nova. Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Een 7-jarig jongetje dat gisteravond urenlang vermist was in Knokke-Heist is veilig teruggevonden. De hulpdiensten starten een grote zoekactie nadat het kind al ruim een uur verdwenen was. Op het strand en in de zee werd met man en macht gezocht. Uiteindelijk werd het jongetje in goede gezondheid teruggevonden. Hij is nooit in het water terechtgekomen. Tyfoon Dolphin zet de oostkust van China in hoogste staat van paraatheid. Bijna 1700 vluchten zijn geschrapt en ook honderden veer- en treinverbindingen zijn geannuleerd. Vooral Shanghai en Hangzhou worden getroffen. China heeft het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd door de verwachte zware regenval. In Fujian zijn al bijna 100.000 mensen geëvacueerd. De tyfoon trok eerder al over Okinawa en Taiwan. De regering van Groenland heeft een Amerikaanse oliemaatschappij streng gewaarschuwd. Het bedrijf breidt proefboringen naar olie voor, maar heeft daar nog geen toestemming voor. Volgens de overheid is er al materiaal aan land gebracht zonder voorafgaande goedkeuring. Het bedrijf, Greenland Energy, wil miljoenen investeren in boringen in Jameson Land. En volgens Britse media heeft de onderneming banden met de Amerikaanse president Donald Trump. Wie woensdagavond naar de zonsverduistering wil kijken, lijkt geluk te hebben. Momenteel zijn de vooruitzichten erg gunstig. 'S Avonds, rond 7:55, verdwijnt in België zo'n 80% van de zon achter de maan. Storende bewolking wordt voorlopig niet verwacht. Vergeet alleen je eclipsbril niet, want zonder bescherming naar de zon kijken is gevaarlijk. En ook vanmiddag is er weinig bewolking. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 32 graden. In het zuiden is er later wel een lokale onweersbui mogelijk. Vanavond blijft het droog en zacht. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met maxima tot 30 graden. Ook dinsdag blijft het droog, maar dan wel een paar graden koeler.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De eerste noten van deze single herken je uit de duizenden, want dit was meteen de versie, de Nederlandstalige versie van de jaren 80 disco van Modern Talking. Je hoorde hier Wesley Pons, een droom met mij. Bijzonder goedemiddag, welkom hier op je eigenzinnige radio, Radio Nova. We zijn weer toe aan ons tweede programma in het land van de groot. Keer terug naar het jaar 1974 met Jimmy Frey, Papi nummer 2.

0: Deze plaat werd een hele grote hit van Diana Warwick, een single uit 1979. I Never Love This Way Again. Dit allemaal hier op jouw eigenzinnige radio. Dit is Joe Valli van vorig jaar. C'était joli.
1: Ik was

0: De man die heel wat de andere gids schreef, de grote gids voor andere sterren zoals Whitney Houston, Tina Turner, The Hollies, Leo Sayer. Je hoorde Albert Gemmond hier bij Nova met de Down by the River, een plaat uit 1972. Wel even recentere tour op met deze nieuwe single van Meteor met zijn nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.

De plaat van Doran werd in 1995 in één klap nationaal bekend in Vlaanderen toen hij de populaire VTM Soundmix Show won. Hij deed dit met een krachtige en veelgeprezen vertolking van het nummer Delilah van Tom Jones. Dit was Meisjes. Terugblik naar 1962, Nietzsche Daka.

Haar professionele start begon in het jaar 2020. Daar maakte ze haar officiële debuut als 50er en sindsdien brengt ze aan de lopende band singles uit die regelmatig de Vlaamse ultratopzenders bereikten. Je hoorde dus Suzy Marul hier bij Radio Nova met Volg je dromen. Dit is nog Fats Domino 1964, Lazy Lady.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: Een 7-jarig jongetje dat gisteravond urenlang vermist was in Knokke-Heist is veilig teruggevonden. De hulpdiensten starten een grote zoekactie nadat het kind al ruim een uur verdwenen was. Op het strand en in de zee werd met man en macht gezocht. Uiteindelijk werd het jongetje in goede gezondheid teruggevonden. Hij is nooit in het water terechtgekomen. Typhoon Dolphin zet de oostkust van China in hoogste staat van paraatheid. Bijna 1700 vluchten zijn geschrapt en ook honderden veer- en treinverbindingen zijn geannuleerd. Vooral Shanghai en Hangzhou worden getroffen. China heeft het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd door de verwachte zware regenval. In Fujian zijn al bijna 100.000 mensen geëvacueerd. De typhoon trok eerder al over Okinawa en Taiwan. De regering van Groenland heeft een Amerikaanse oliemaatschappij streng gewaarschuwd. Het bedrijf breidt proefboringen naar olie voor, maar heeft daar nog geen toestemming voor. Volgens de overheid is er al materiaal aan land gebracht zonder voorafgaande goedkeuring. Het bedrijf Greenland Energy wil miljoenen investeren in boringen in Jamesonland. En volgens Britse media heeft de onderneming banden met de Amerikaanse president Donald Trump. Wie woensdagavond naar de zonsverduistering wil kijken, lijkt geluk te hebben. Momenteel zijn de vooruitzichten erg gunstig. 'S Avonds, rond 7:55, verdwijnt in België zo'n 80% van de zon achter de maan. Storende bewolking wordt voorlopig niet verwacht. Vergeet alleen je eclipsbril niet, want zonder bescherming naar de zon kijken is gevaarlijk. En ook vanmiddag is er weinig bewolking. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 32 graden. In het zuiden is er later wel een lokale onweersbui mogelijk. Vanavond blijft het droog en zacht. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met maxima tot 30 graden. Ook dinsdag blijft het droog, maar dan wel een paar graden koeler.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De plaat van Wiltura, uitgebracht door Danny D'Amaro, een single uit het jaar 2009, Donna Carmela. Dit allemaal in de tweede deel hier op jouw eigenzinnige radio in het Land van de Groot op deze zondag 9 augustus. We gaan verder met de plaat van Glenn Danen met zijn single Jij.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Nederlandstalige muziek en oldies.
4: Die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.

Nederlandse popklassieker uit 1967, gezongen door de destijds 18-jarige Rotterdamse zangeres Patricia Pai, maar dit werd uitgebracht in het jaar 2018 van Ingrid met Je bent niet gip. We gaan het rustig houden met een plaat uit 1994, All for One met I Swear. I swear.

Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig, anders.

12 jaar doet deze plaat is uitgebracht. De Vlaamse zangeres Nathalie, geschreven en geproduceerd door Pierre Kortner, beter bekend als vader Abraham. Het nummer is een onschuldig levenslied over de overgang van kindertijd naar volwassenheid. Dit zijn we

Con Los Manos is een razende populaire en energieke partyhit uit 2002 van de Nederlandse feest- en entertainerband Flair. We gaan eruit voor vandaag op deze zondag met de plaat van Jane Manson. Ik wens je allemaal nog een prettige namiddag toe. Nog veel luisterplezier met Patrick van Bever met de nodige vitamintjes. En mij horen terug aanstaande dinsdag. Tot dan.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Een 7-jarig jongetje dat gisteravond urenlang vermist was in Knokke-Heist is veilig teruggevonden. De hulpdiensten starten een grote zoekactie nadat het kind al ruim een uur verdwenen was. Op het strand en in de zee werd met man en macht gezocht. Uiteindelijk werd het jongetje in goede gezondheid teruggevonden. Hij is nooit in het water terechtgekomen. Typhoon Dolphin zet de oostkust van China in hoogste staat van paraatheid. Bijna 1700 vluchten zijn geschrapt en ook honderden veer- en treinverbindingen zijn geannuleerd. Vooral Shanghai en Hangzhou worden getroffen. China heeft het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd door de verwachte zware regenval. In Fujian zijn al bijna 100.000 mensen geëvacueerd. De typhoon trok eerder al over Okinawa en Taiwan. De regering van Groenland heeft een Amerikaanse oliemaatschappij streng gewaarschuwd. Het bedrijf breidt proefboringen naar olie voor, maar heeft daar nog geen toestemming voor. Volgens de overheid is er al materiaal aan land gebracht zonder voorafgaande goedkeuring. Het bedrijf, Greenland Energy, wil miljoenen investeren in boringen in Jameson Land. En volgens Britse media heeft de onderneming banden met de Amerikaanse president Donald Trump. Wie woensdagavond naar de zonsverduistering wil kijken, lijkt geluk te hebben. Momenteel zijn de vooruitzichten erg gunstig. 'S Avonds, rond 7:55, verdwijnt in België zo'n 80% van de zon achter de maan. Storende bewolking wordt voorlopig niet verwacht. Vergeet alleen je eclipsbril niet, want zonder bescherming naar de zon kijken is gevaarlijk. En ook vanmiddag is er weinig bewolking. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 32 graden. In het zuiden is er later wel een lokale onweersbui mogelijk. Vanavond blijft het droog en zacht. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met maxima tot 30 graden. Ook dinsdag blijft het droog, maar dan wel een paar graden koeler.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Muziekvitamine.
3: Patrick van Beveren.

Ja, jij en ik, een plaat van zo'n 2 jaar geleden die Belle Perez op de markt bracht in de wet met Jeroen van der Boom. Onze eerste plaat hier vandaag in deze nieuwe aflevering van Muziekvitamine op je eigenzinnige radio, Radio Nova. Wij gaan hier gewoon gezellig door, net zoals onze vorige collega. En dan met de heerlijke platen tot en met 5 uur op je radio. Ja, heel wat leuke platen heb ik er vandaag weer ingestoken. Zoals terugblikken van Tom Jones bijvoorbeeld zit erin voor de fans van Frank van Damme. Die zit er ook tussen. En ik heb zelfs nog een plaatje van niemand minder dan iemand die gisteren jarig was. Ja, straks zeker en vast hoor je die wel langskomen. Zeker en vast blijven luisteren naar jouw radio.

Heerlijke plaat, een stukje Italiaanse muziek op jouw zondagmiddag. Dat was L'Italiano uit 1983 van Toto Cutugno. En daarvoor Frans-Duits nog even met een plaat van...

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Radio Nova.
2: Patrick van Bever serveert je muzikale vitamine. Goed voor hart en humeur.

hoort het wel degelijk aan het kraken van het nummer. Een terugblik, een hele oude terugblik uit 1966. Deze Sabina van Eddie Romy op je radio. En net daarvoor hadden wij ook nog Jesse Adriaans. En dan met Ik ben geen Matahari. Ja, ik weet niet hoor wat een Matahari is, maar in ieder geval, ik kan er mij zoiets bij voorstellen. Nu op je radio, onze goede vriend, ja, onze hele goede vriend en grote artiest Frank van Damme. Hij is ook nog eens op de radio vandaag hier bij Radio Nova op je zondagmiddag in deze aflevering van Muziek Vitamine. Alle zorgen die zijn gewoon voor morgen. En daarna René Redley nog even die langskomt en jij bent te jong. Ja.

laat me voelen dat ik leef. Ze is eigenlijk nog een vrij jong nummer, want een vrij nieuw nummer, want ze is opgenomen vorig jaar pas. Jeremy Vrielink, was dit, en laat mij voelen dat ik leef. Hele mooie plaatje als je het mij vraagt. Voor de mensen die ervan houden, van die heerlijke terugblikken van weleer, wel, ik heb er terug eentje klaarstaan uit 1969, Tom Jones, and A Minute of Your Time.

0: totaalinrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Met Patrick van Bever aan je zijde, de soundtrack van je dag. Dit is Muziekvitamine.

Ja, en terug ben ik alweer van Ali Bakker en blijf ik van je houden. Misschien voor jou een vraag en voor de anderen een weet. En net daarvoor hadden wij ook nog Daniel Dirk en die had het dan weer over de meisjes van 16 jaar. Wij gaan eruit wat het eerste gedeelte betreft met een plaat van Céline Hermans. Hij heeft nog elke dag moeilijk met het verlies en het overlijden van haar mama natuurlijk, Margriet Hermans. Iedereen heeft zo een rouwperiode nodig. Bij de ene is dat langer dan de andere, maar in ieder geval, het is altijd een verlies van je welste, een overlijden natuurlijk. Dit is Céline Hermans nog eens op je radio als afsluiter van deel 1. En dat met Alles ben jij. Tot zometeen aan de andere kant van 4 uur voor deel 2 van Muziekvitamine.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: De Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft zijn kamp in Steinbach, vlakbij de Luxemburgse grens, vroeger dan gepland stopgezet. Dat komt door een uitbraak van het norovirus, dat vooral maag- en darmklachten veroorzaakt. 70 van de 170 leden zijn al ziek geworden. Volgens de leiding herstelt bijna iedereen na één dag, maar omdat er op korte tijd zoveel leden ziek werden, wordt het kamp toch afgebroken. Normaal zou het duren tot overmorgen. In Spanje is een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgedoekt. De bende zou duizenden migranten met snelle boten vanuit Afrika naar Europa gebracht hebben. Maar daar bleef het niet bij. Ze zou ook wapens en drugs verhandeld hebben. 78 mensen zijn gearresteerd. De vermoedelijke kopstukken zouden in ons land en in Frankrijk verblijven. In het westen van Canada is de noodtoestand van kracht door een grote natuurbrand. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Het vuur brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Bijna 10.000 hectare is al verwoest. Tal van woningen gingen in de vlammen op en in een deel van het gebied is de elektriciteit uitgevallen. Iran zal de straat van Hormuz pas opnieuw openstellen voor de scheepvaart als de Verenigde Staten aan verschillende eisen tegemoet komen. Dat heeft de Iraanse veiligheidschef gezegd. Iran wil dat het Amerikaanse leger vertrekt uit de regio. Het eist ook een vergoeding voor de schade die door het conflict is veroorzaakt en de vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden. Volgens Iran staat het dicht bij een akkoord met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. In het voetbal is bekerwinnaar Union het seizoen begonnen met een klinkende zege. De Brusselaars wonnen met 1-5 op het veld van Westerlo. Lommel en Sint-Truiden deelden de punten na een 1-1 gelijkspel. En Standaar en Cercle Brugge kwamen niet verder dan 2-2. In het vrouwenvoetbal maakt OHL nog kans op een plaats in de Champions League. De Leuvense vrouwen wonnen van het Turkse Fenerbahçe na een spannende wedstrijd. Die eindigde op 1-1 en OHL haalde het in de strafschoppenreeks. We krijgen een vrij zonnige en tropisch warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Dit is Patrick van Bever met de mooiste radio-oldies en Nederlandstalige muziek.
4: Op jouw radio.
3: Op jouw radio.
5: Allee, niet te lelijk doen. Ze weet wel wat de facteur.
0: Patrick van Bever.

0: Ik had je nooit mogen laten gaan. Ik had je nooit mogen laten gaan.
1: Ja, voor spijt is het een beetje te laat, denk ik, Joris. Dat was Medior samen op de planken in dit nummer met Snapback. En een nummer dat trouwens al bijna 7 jaar oud is. Ja, je hoort ze samen in een liedje. Hoe kon ik zo dom zijn? Beste vrienden van de radio, het is zondagmiddag. Ja, welkom hier in deel 2 van Muziekvitamine. Met ook nog een heleboel heerlijke platen. Het zal je zo meteen wel merken. Ik heb net nog even de ventilator opgelegd. Want ik moet eerlijk zeggen, er is hier wel een heel klein beetje airco. Maar jongens, het moet toch een beetje draaglijk zijn. Vind ik, gisteren was het maar 27, 28 graden, maar vandaag gaat het alweer een stuk boven de 30 graden en het begint hier warm te worden, echt warm te worden. Straks na de uitzending iets fris drinken, denk ik, ergens rustig op een terrasje. Misschien zit jij dat ook te doen en ben je van harte ook natuurlijk welkom in deze aflevering van Muziekvitamine. Deel 2 zijn we ondertussen al geworden en wij gaan richting 5 uur. En dat gaan we doen met bijvoorbeeld deze plaat. Frans Bauer, die is er ook nog even bij. En het geluk, dat duurt maar even.

0: 1969, onvergetelijk dit nummer. Anja, en bewaar de laatste dans voor mij. En voor de mensen die houden van een beetje country-achtige zangers in de stijl van country, wel, ik heb Bandit voor jullie, nog eens een Vlaamse artiest die een beetje zorgt voor de country-nood hier in ons land. Hier is hij met In Dreams, zijn versie daarvan.
1: Candy color clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just a spring of stardust and to whisper, go to sleep.

Terug in de tijd naar de 60er jaren met dit nummer uit 1962. De Crystals waren dit met He's a Rebel. En net daarvoor hadden wij ook nog Bandit. En dan met zijn versie over In Dreams. Komt er nu aan op je radio Amrilis Temmerman. Die heeft het over Nachtvlinders. En daar achteraan ook nog een nieuwe single van Corina. En dat met Colorado River. Allemaal hier op jouw eigenzinnige radio. Radio Nova.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig, anders.
4: Patrick van Bever en het Spitsuur. En alles verloopt met de vrolijkste vibes.

Draait al heel wat jaren mee natuurlijk. Dit was ze met een van haar nieuwe nummers. Corina en de Colorado River. Wij gaan eens terug in de tijd naar iets wat uit Vlaanderen komt. Uit Vlaanderen, Nederland komt. Maar van de jaren 90 dan. 90's op je radio. Mag ook wel eens af en toe. Uit 1990. René Vroeger. And are you ready? Ja, allee vooruit. Are you ready for loving me?

0: muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.
2: U luistert naar...
3: Patrick van Bever.
1: Hij is zo sexy.
4: De stem waar iedereen gek op is.

luisteren volgens op jouw radio. Charlene uit 2008 met Mijn Prins op het Witte Paard. En daarna deze hier van Bobby Strauven. Ja, zijn versie, een nieuwe versie van Iemand heeft jou pijn gedaan. Dat al bekend nummer natuurlijk uit Vlaanderen van heel veel jaren terug in de tijd. Wij gaan nu genieten van twee heerlijke platen na elkaar. Ja, dat is er eentje van Bart Herman en Pak Me Vast uit 1991 en daarna terug in de tijd naar het Franse chanson van 1974. Zometeen hier op je radio, Dave, en dat met Vanina.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Wij draaien lekker
4: ons eigen goesting.
3: Welkom bij Radio Nova.
5: Dit is Patrick van Bever met de mooiste radio-oldies en Nederlandstalige muziek.
3: Op jouw radio.
5: Op jouw radio.

Franstalig plaatje en een beetje klassieke muziek getint vind ik toch wel. Uit 1974, Dave was dat en dat met Vanina. Ja, Vanina, mannetjes, met de N van nee. Mij ga je niet liggen hebben. Deze hier, die heb ik ook nog voor jullie te goed. Hier is Theodor en die heeft dan weer over zijn dromen.

Een lievelingsplaat van heel wat luisteraars toch wel van Radio Nova, je eigenzinnige radio. Het is trouwens ook de lievelingsplaat, heb ik laten wijsmaken, van de vriendin van Stef. Ja, van Carla, lievelingsplaat. Deze hier, dat was Alan Jackson met Little Billy in deze aflevering van Muziek Vitamine op jouw zondagmiddag. We zijn bijna aan het einde alweer gekomen van dit programma, maar we hebben er nog een tweetal voor jullie. En eentje ervan, wel, dat is er eentje van André Hazes. Deze heeft hij uitgebracht een zestal jaar geleden, 5 à 6 jaar geleden dacht hij dat het was. André Hazes Junior is dit, en dat met Kleine Grote Vriend.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: Een jonge wielrenster is gewond geraakt tijdens het Belgisch kampioenschap voor meisjes onder 17 in Denderleeuw. Het meisje reed tegen een stilstaande volgwagen en kwam zwaar ten val. De wedstrijd werd daarop ruim een half uur stilgelegd. De wielrenster werd naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is stabiel. Ze verkeert niet in levensgevaar. De grote bosbrand bij het Italiaanse Gardameer is voorlopig onder controle. De brand verwoestte ruim 50 hectare bos bij Tignale. Zo'n 250 mensen moesten hun huis verlaten, maar kunnen intussen terugkeren. Het gevaar is nog niet helemaal geweken. Door de sterke wind kan het vuur opnieuw oplaaien. Daarom blijven blusvliegtuigen en helikopters water boven het gebied droppen. Ook de brandweer blijft ter plaatse. Israël verwerpt het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat Israël zich pas terugtrekt als Hamas volledig is ontwapend. Het gaat om het 15-puntenplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat plan voorziet eerst een staakt het vuren. Daarna zou Hamas zijn wapens neerleggen en zou het Israëlische leger zich terugtrekken uit Gaza. Trump zei vorige maand nog dat zowel Israël als Hamas met het plan hadden ingestemd. AA Gent is sterk begonnen aan het nieuwe seizoen. De Buffalo's klopten KV Mechelen met 2-0. Thiago Araújo en Josué Vergara zorgden in de eerste helft voor de Gentse doelpunten. Gent komt daardoor met 3 punten aan de leiding, net als Union en Club Brugge. Zon en wolken wisselen elkaar af met plaatselijke kans op een bui of zelfs onweer. Aan zee zo'n 26 graden, in het binnenland tot 32 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en maximaal tot 30 graden. Ook de dagen daarna blijven zonnig. Dinsdag wel iets frisser, maar woensdag opnieuw richting 30 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor

0: was nog vroeg, de klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn.
1: De zon die schijnt zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein.
0: Toch is er nog meer,
1: toch is er

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova.
1: Eigenzinnig.
0: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Een jonge wielrenster is gewond geraakt tijdens het Belgisch kampioenschap voor meisjes onder 17 in Denderleeuw. Het meisje reed tegen een stilstaande volgwagen en kwam zwaar ten val. De wedstrijd werd daarop ruim een half uur stilgelegd. De wielrenster werd naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is stabiel. Ze verkeert niet in levensgevaar. De grote bosbrand bij het Italiaanse Gardameer is voorlopig onder controle. De brand verwoestte ruim 50 hectare bos bij Tignale. Zo'n 250 mensen moesten hun huis verlaten, maar kunnen intussen terugkeren. Het gevaar is nog niet helemaal geweken. Door de sterke wind kan het vuur opnieuw oplaaien. Daarom blijven blusvliegtuigen en helikopters water boven het gebied droppen. Ook de brandweer blijft ter plaatse. Israël verwerpt het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat Israël zich pas terugtrekt als Hamas volledig is ontwapend. Het gaat om het 15-puntenplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat plan voorziet eerst een staakt het vuren. Daarna zou Hamas zijn wapens neerleggen en zou het Israëlische leger zich terugtrekken uit Gaza. Trump zei vorige maand nog dat zowel Israël als Hamas met het plan hadden ingestemd. AA Gent is sterk begonnen aan het nieuwe seizoen. De Buffalo's klopten KV Mechelen met 2-0. Thiago Araújo en Josué Vergara zorgden in de eerste helft voor de Gentse doelpunten. Gent komt daardoor met 3 punten aan de leiding, net als Union en Club Brugge. Zon en wolken wisselen elkaar af met plaatselijke kans op een bui of zelfs onweer. Aan zee zo'n 26 graden, in het binnenland tot 32 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en maximaal tot 30 graden. Ook de dagen daarna blijven zonnig. Dinsdag wel iets frisser, maar woensdag opnieuw richting 30 graden. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Radio Nova.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Wij draaien lekker
3: ons eigen goesting.
2: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: In de ochtend starten ingrijpende werken aan het knooppunt van de E19 met de Brusselse ring in Machelen. Deskundigen voorspellen zware verkeershinder voor wie vanuit Antwerpen naar Brussel rijdt. Het agentschap Wegen en Verkeer start er vernieuwingswerken aan het brugdek en de rijweg op de verbinding naar de Brusselse binnenring. Je kan dan slechts over twee rijstroken rijden. Die werken duren naar schatting tot 26 september. Nog op de E19 start ook een andere werf op ter hoogte van Reumst. Ook die zal twee weken lang de nodige verkeershinder veroorzaken. Het parquet in Pas-de-Calais in Frankrijk start een onderzoek wegens onopzettelijke verwondingen nadat een kind van 8 tweede graads brandwonden opliep door een squishy, een populair type antistress speelgoed. Het item in kwestie, een bal gevuld met een kneedbare substantie, ontplofte in het gezicht van de jongen. Toen zijn moeder de ontplofte gel van zijn gezicht wilde halen, kwam zijn huid mee. De dienst Consumentenbescherming gaat de squishy onderzoeken en mogelijk uit de handel halen. In andere landen, ook bij ons, lag het speelgoed al onder vuur, omdat sommige onderdelen mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. In 2025 heeft 16,5% van alle meerderjarigen in de Europese Unie dagelijks tabak gebruikt. Volgens de Europese statistieken betekent dat een kleine daling tegenover de vorige geregistreerde cijfers van 3 jaar geleden. In Bulgarije, Zweden en Kroatië wordt het vaakst gerookt door ongeveer 1/4 van de inwoners. België is bij de beteren van de Europese klas met 13,6%. Spanjaarden roken of vapen het minst. En volgens een uitgelekt politierapport was Lionel Messi tijdens het afgelopen WK voetbal het doelwit van meerdere bedreigingen, waaronder een zelfmoordaanslag. De bedreigingen liepen binnen voor de wedstrijden van Argentinië tegen Egypte en Jordanië. Een van de grootste mediabedrijven van Spanje kon de documenten inkijken. De politie kon de afzenders telkens opsporen en neutraliseren. Na een rustige nacht met minima tot 16 graden begint de week zonnig, met later op de dag wat stapelwolken. Een enkele bui is niet uitgesloten. Maxima van 24 aan zee tot 29 in het centrum en het zuiden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Dit is Radio Nova.
4: Eigenzinnig, anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: In de ochtend starten ingrijpende werken aan het knooppunt van de E19 met de Brusselse ring in Machelen. Deskundigen voorspellen zware verkeershinder voor wie vanuit Antwerpen naar Brussel rijdt. Het agentschap Wegen en Verkeer start er vernieuwingswerken aan het brugdek en de rijweg op de verbinding naar de Brusselse binnenring. Je kan dan slechts over twee rijstroken rijden. Die werken duren naar schatting tot 26 september. Nog op de E19 start ook een andere werf op ter hoogte van Reumst. Ook die zal twee weken lang de nodige verkeershinder veroorzaken. Het parquet in Pas-de-Calais in Frankrijk start een onderzoek wegens onopzettelijke verwondingen nadat een kind van 8 tweede graads brandwonden opliep door een squishy, een populair type antistress speelgoed. Het item in kwestie, een bal gevuld met een kneedbare substantie, ontplofte in het gezicht van de jongen. Toen zijn moeder de ontplofte gel van zijn gezicht wilde halen, kwam zijn huid mee. De dienst Consumentenbescherming gaat de squishy onderzoeken en mogelijk uit de handel halen. In andere landen, ook bij ons, lag het speelgoed al onder vuur, omdat sommige onderdelen mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. In 2025 heeft 16,5% van alle meerderjarigen in de Europese Unie dagelijks tabak gebruikt. Volgens de Europese statistieken betekent dat een kleine daling tegenover de vorige geregistreerde cijfers van 3 jaar geleden. In Bulgarije, Zweden en Kroatië wordt het vaakst gerookt door ongeveer 1/4 van de inwoners. België is bij de beteren van de Europese klas met 13,6%. Spanjaarden roken of vapen het minst. En volgens een uitgelekt politierapport was Lionel Messi tijdens het afgelopen WK voetbal het doelwit van meerdere bedreigingen, waaronder een zelfmoordaanslag. De bedreigingen liepen binnen voor de wedstrijden van Argentinië tegen Egypte en Jordanië. Een van de grootste mediabedrijven van Spanje kon de documenten inkijken. De politie kon de afzenders telkens opsporen en neutraliseren. Na een rustige nacht met minima tot 16 graden begint de week zonnig met later op de dag wat stapelwolken. Een enkele bui is niet uitgesloten. Maxima van 24 aan zee tot 29 in het centrum en het zuiden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfect

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: In de ochtend starten ingrijpende werken aan het knooppunt van de E19 met de Brusselse ring in Machelen. Deskundigen voorspellen zware verkeershinder voor wie vanuit Antwerpen naar Brussel rijdt. Het agentschap Wegen en Verkeer start er vernieuwingswerken aan het brugdek en de rijweg op de verbinding naar de Brusselse binnenring. Je kan dan slechts over twee rijstroken rijden. Die werken duren naar schatting tot 26 september. Nog op de E19 start ook een andere werf op ter hoogte van Reumst. Ook die zal twee weken lang de nodige verkeershinder veroorzaken. Het parquet in Pas-de-Calais in Frankrijk start een onderzoek wegens onopzettelijke verwondingen nadat een kind van 8 tweede graads brandwonden opliep door een squishy, een populair type antistress speelgoed. Het item in kwestie, een bal gevuld met een kneedbare substantie, ontplofte in het gezicht van de jongen. Toen zijn moeder de ontplofte gel van zijn gezicht wilde halen, kwam zijn huid mee. De dienst Consumentenbescherming gaat de squishy onderzoeken en mogelijk uit de handel halen. In andere landen, ook bij ons, lag het speelgoed al onder vuur, omdat sommige onderdelen mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. In 2025 heeft 16,5% van alle meerderjarigen in de Europese Unie dagelijks tabak gebruikt. Volgens de Europese statistieken betekent dat een kleine daling tegenover de vorige geregistreerde cijfers van 3 jaar geleden. In Bulgarije, Zweden en Kroatië wordt het vaakst gerookt door ongeveer 1/4 van de inwoners. België is bij de beteren van de Europese klas met 13,6%. Spanjaarden roken of vapen het minst. En volgens een uitgelekt politierapport was Lionel Messi tijdens het afgelopen WK voetbal het doelwit van meerdere bedreigingen, waaronder een zelfmoordaanslag. De bedreigingen liepen binnen voor de wedstrijden van Argentinië tegen Egypte en Jordanië. Een van de grootste mediabedrijven van Spanje kon de documenten inkijken. De politie kon de afzenders telkens opsporen en neutraliseren. Na een rustige nacht met minima tot 16 graden begint de week zonnig met later op de dag wat stapelwolken. Een enkele bui is niet uitgesloten. Maxima van 24 aan zee tot 29 in het centrum en het zuiden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Na Club Brugge, Union en AA Gent hebben ook Anderlecht en Antwerp hun eerste seizoensmatch gewonnen. Allebei met 2-1 en allebei duur bevochten. Beide moesten een achterstand ombuigen. Anderlecht tegen La Louvière en Antwerp tegen SK Beveren. Ook Zulte Waregem en Charleroi wonnen hun eerste match beide thuis. Waregem met 2-1 tegen Racing Genk, Charleroi met 3-1 van OH Leuven. De 6 teams die hun wedstrijd wonnen delen de leiding in de stand. De Nederlandse Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar loopbaan de Tour de France Femme gewonnen. In de slotrit naar Nice moesten de dames 4 keer over de Col d'Aise. In de laatste beklimming schudde Vollering haar grote rivale, de Poolse Nivia Doma, af. Naast de rit pakte de Nederlandse zo ook de eindzege. Nivia Doma eindigt tweede, de Italiaanse Longo Borghini mocht als derde mee op het podium. In de ochtend starten ingrijpende werken aan het knooppunt van de E19 met de Brusselse ring in Machelen. Deskundigen voorspellen zware verkeershinder voor wie vanuit Antwerpen naar Brussel rijdt. Het agentschap Wegen en Verkeer start er vernieuwingswerken aan het brugdek en de rijweg op de verbinding naar de Brusselse binnenring. Je kan dan slechts over 2 rijstroken rijden. Die werken duren naar schatting tot 26 september. Nog op de E19 start gelijktijdig ook een andere werf op ter hoogte van Reumst. Ook die zal 2 weken lang de nodige verkeershinder veroorzaken. En het parquet in Pas-de-Calais in Frankrijk start een onderzoek wegens onopzettelijke verwondingen nadat een kind van 8 tweede graads brandwonden opliep door een squishy, een populair type antistress speelgoed. Het item in kwestie, een bal gevuld met een kneedbare substantie, ontplofte in het gezicht van de jongen. Toen zijn moeder de ontplofte gel van zijn gezicht wilde halen, kwam zijn huid mee. De dienst Consumentenbescherming gaat de squishy onderzoeken en mogelijk uit de handel halen. In andere landen, ook bij ons, lag het speelgoed al onder vuur omdat sommige onderdelen kankerverwekkende stoffen kunnen bevatten. Na een rustige nacht met minima tot 16 graden begint de week zonnig met later op de dag wel wat stapelwolken. En ook een enkele bui is niet uitgesloten. Maxima van 24 aan zee tot 29 in het centrum en het zuiden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Welkom bij Radio Nova.
1: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam. Met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar de toer en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde aan haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen. 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt. 1 gulden. Boodschappen doen. 50 cent. Op een roertje gepast terwijl jij boodschappen deed. 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten. 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport.

hij dat gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef.

Bouw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: Niet de Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Radio Nova.
2: Eigenzinnig.
1: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Na Club Brugge, Union en AA Gent hebben ook Anderlecht en Antwerp hun eerste seizoensmatch gewonnen. Allebei met 2-1 en allebei duur bevochten. Beiden moesten een achterstand ombuigen. Anderlecht tegen La Louvière en Antwerp tegen SK Beveren. Ook Zulte Waregem en Charleroi wonnen hun eerste match beide thuis. Waregem met 2-1 tegen Racing Genk, Charleroi met 3-1 van OH Leuven. De 6 teams die hun wedstrijd wonnen delen de leiding in de stand. De Nederlandse Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar loopbaan de Tour de France Femmes gewonnen. In de slotrit naar Nice moesten de dames 4 keer over de Col d'Aise. In de laatste beklimming schudde Vollering haar grote rivale, de Poolse Nivea Doma, af. Naast de rit pakte de Nederlandse zo ook de eindzege. Nivea Doma eindigt tweede, de Italiaanse Longo Borghini mocht als derde mee op het podium. In de ochtend starten ingrijpende werken aan het knooppunt van de E19 met de Brusselse ring in Machelen. Deskundigen voorspellen zware verkeershinder voor wie vanuit Antwerpen naar Brussel rijdt. Het agentschap Wegen en Verkeer start er vernieuwingswerken aan het brugdek en de rijweg op de verbinding naar de Brusselse binnenring. Je kan dan slechts over 2 rijstroken rijden. Die werken duren naar schatting tot 26 september. Nog op de E19 start gelijktijdig ook een andere werf op ter hoogte van Reumst. Ook die zal 2 weken lang de nodige verkeershinder veroorzaken. En het parquet in Pas-de-Calais in Frankrijk start een onderzoek wegens onopzettelijke verwondingen nadat een kind van 8 tweede graads brandwonden opliep door een squishy, een populair type antistress speelgoed. Het item in kwestie, een bal gevuld met een kneedbare substantie, ontplofte in het gezicht van de jongen. Toen zijn moeder de ontplofte gel van zijn gezicht wilde halen, kwam zijn huid mee. De dienst Consumentenbescherming gaat de squishy onderzoeken en mogelijk uit de handel halen. In andere landen, ook bij ons, lag het speelgoed al onder vuur omdat sommige onderdelen kankerverwekkende stoffen kunnen bevatten. Na een rustige nacht met minima tot 16 graden begint de week zonnig met later op de dag wel wat stapelwolken en ook een enkele bui is niet uitgesloten. Maxima van 24 aan zee tot 29 in het centrum en het zuiden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio.